Sidi Abdoulaye Diouf ci Kolobane. Jini Sohna Awo Faye Peter Sen. Sidi Papa Diop Serigne Ndiaga. Yaa ngeen jëf. Serigne Djibi Ndour Bagal. Ramakhs Karmel Dia ngeen jëf. Andi yal ko soxna Seynou Diack ak mbolé wa Touba Yarax Serigne Moussa Diack Baye Fall. Serigne Dong Diack Massa Likou Dinane di ni soxna Mbeke Sarr.